0: Gebruik je bonuskaart bij Discountsong en winkel nog voordeliger. Discountsong, de prijzenbreker.
1: Enjoy the weekend.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: In de traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend van Radio.

alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè!
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
1: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
6: Goedemorgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be. In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor. Zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzelen.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië.

0: Kroatië gingen winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
1: Have a great weekend.

0: In het hart van Herzelen.
1: Je hoort van ons.
0: Radio Star.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow het Rijkbos in de Wattenfabriek.
6: In het hart van Herzelen.

0: gezellige pauze in het centrum van Herzelen, ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: Radio Star.
6: Je hoort van ons.
5: Goedemorgen.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingse aanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
3: Een fijn weekend. Radio Star. Golden Oldies Club.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
7: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
8: Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
4: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.
5: Je hoort van ons, Radio Star.
6: Golden Oldies Club.

0: in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.

natuurlijk maar vandaag een knuffeltje extra. Doe dat ook maar eens bij jouw huisdier. En hier is het Wereldmuziekdag, elke zondag trouwens. Van 10 tot 12 draai ik jouw favorietjes, dus jouw favoriete plaat. Die kan gewoon in de radio. Je kan iemand blij maken met een liedje. En geloof me, ik krijg wekelijks nog berichtjes hoe blij we iemand gemaakt hebben door gewoon zijn of haar naam eens af te roepen en een favoriete plaat te laten draaien. Gewoon eens denken aan iemand anders, daar draait het om. En dat kan jij doen voor 12 uur vanmiddag. Je mailt jouw groeten door op verzoek@radiostar.be. Dat hoeft ook allemaal niet lang te zijn. Gewoon, ik wil een bericht, die plaat voor die persoon met mijn groeten. En dan steken we dat hier tussen de programmaplaten door. Wie liever belt, die doet dat met Nelly. Nelly is al aan het pennen. En Nelly bereik je op 053 63 05 62. Dat is het draaiboek van dit programma. Maar we hebben natuurlijk liedjes mee en cadeautjes ook om uit te delen. Dat is ook wel handig. Een bon van Discount Song van 25 euro en een bloemetje van Tuincentrum Goessens. Dat delen we aan één van jullie thuis uit. En dat gebeurt om iets voor 12.

Manhattan, dat heb ik al gezien. Maar Berlin nog niet. Moet ik nog gaan? Dat moeten we nog eens plannen. Dag Radio Star, heel graag een liedje voor onze mama Anponet uit Borsbeke. Een heel gelukkige verjaardag. Vele groeten en vooral verjaardagskussen van Eddy en Benjamin. Allemaal krijgen ze de groeten, of doen ze de groeten aan jou, Ann. Gelukkige verjaardag trouwens.

Dat moeten we eigenlijk allemaal elke dag doen. Gewoon genieten van het leven, dag Radiostar. Heel graag een liedje voor onze zus Marie-Jeanne. Ze mag vandaag op deze 4 oktober 67 kaarsjes uitblazen. En zoals de hippe kids dat zeggen, 6-7. Vele verjaardagsgroeten en zoenen van zus Anne, schoonbroer Mark, Eva, Peter, Ekster, Eddie en Benjamin. En die hippe kids hebben volgens mij de verzoekplaat gekozen voor Marie-Jeanne. Want het is deze geworden.

0: komen.
1: Dankjewel, Pommelien Thijs. Beste Starcrew, heel graag een liedje voor mijn mama, Gerardi Yvonne, die afgelopen woensdag op 30 september 80 lentes jong is geworden. Een nieuwe voordeur is opengegaan. Heel graag een liedje van Bart Kael met 1 uit de 1000, want dat is mijn moederke wel. Een dikke, dikke merci vanwege Danny de Leeuw en echtgenote Els. En voor jou, Yvonne, verjaardagszoenen. 80 dan nog wel, want je blijft 1 uit de 1000.

Ik ben een beetje te snel geweest om deze van Bart Kuil te starten, want ik had er eigenlijk nog een verzoekplaat voor. Voor Christian Plehier. Nog vele gezonde jaren gewenst vanwege Rita Ponet. Ook voor jou mocht ik 1 uit de 1000 draaien van Bart Kuil. Maar geniet maar een beetje mee van ons volgende liedje. Want Rob de Nijs staat klaar met een golden oldie. We gaan naar 1980. Voor onze liefste mémé en mama. En dat is Jacqueline Geerts. Vandaag op deze 4e oktober viert ze haar 80ste verjaardag. Een leven vol liefde en genegenheid waar voor jou nooit iets te veel was. Straks komen we u een dikke zoen geven, staat hier. Maar nu al, groeten van Geert, Tanja, Lauren en Leandro. Ze wensen jou, Jacqueline, uiteraard nog vele, vele mooie jaren. Maar geniet toch maar een beetje, hoor, van die toffe verjaardag. Met een plaat in de radio natuurlijk.

Goedemorgen Els. Ik zou op deze mooie zondag een liedje willen aanvragen voor een oud collega. Daisy Ketsman is haar naam. Gisteren mocht ze haar 64ste verjaardag vieren. Ook voor Lydia van Bokstal en al mijn OCMW-collega's van toen een fijne zondag. Rudy en René en hun vrouwtjes horen daar natuurlijk ook bij. Het is wel nog vroeg, maar nu al een heel gelukkige verjaardag gewenst. Aan mij blijkbaar, want hij is mij niet vergeten. Volgende week donderdag kunnen we de cijfers gerust nog omdraaien. Dank je wel aan de schrijver van dit mailtje. Bedankt Els, ook voor de volledige crew natuurlijk. Voor jullie blijvende inzet voor de Herzielse Radio. Aan alle luisteraars een mooie zondag gewenst. Zoals Daniel Boone het bezingt in het liedje Beautiful Sunday. Groetjes vanwege Tien van Lierde. En weet er toch altijd de goede woorden uit te pikken, hè Tien? Blijven doen hoor, je bent goed bezig.

0: inrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Discount Song.
3: Winkel nog voordeliger en gebruik uw bonuskaart bij Discount Song.
2: Discount Song, de prijzenbreker.
4: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
5: Enjoy the weekend.
6: Radio Star.
7: Ja, en het is terug mijn beurt, denk ik, op deze 4e oktober. Je zit nog altijd in het verzoekplaatprogramma. Tot 12 uur draaien we alleen maar jouw favorietjes en jij kan die doorsturen per mail. Dat is het makkelijkste. Gewoon een mailtje naar verzoek@radiostaar.be of anders bel je met Nelly op 053 63 05 62. Voor onze zus, en dat is Amponet, die op 3 oktober 62 jaar is geworden. We wensen haar nog vele mooie jaren en vooral een goede gezondheid toe. En aan de Radio Star heel veel succes met jullie verzoekplaatprogramma. Dat zijn de groeten van Lena Ponet. Gelukkige verjaardag, Anne. Geniet van jouw feestdag.
8: Elskoppes.

Ja, en van Albano en Romina gaan we naar de Franse Tour, want we gaan een liedje draaien van Gilbert Bécaud voor Christian Plehier. Een gelukkige 80ste verjaardag en nog vele mooie jaren. We drinken er binnenkort wel een goeie op, dat laat Lena Ponnet ons weten. En vele groeten uit Herzelen aan onze beste vriend Christian Mertens in Anderlecht. Vele knuffels en laat maar weten wanneer je eens naar zee of naar Herzelen afzakt, want je bent altijd welkom. De beste voetbalvriend van Werner en groeten van Anne-Marie natuurlijk, met ook daar een Franstalig liedje bij. Het wordt dus deze, Gilbert Bécaud. We gaan naar 67.

Monsieur 100 000 volt, Gilbert Bécaud, met een van zijn mooiste liedjes. Voor Michael Herman, die op 7 oktober 34 wordt, en dit vanwege zijn lievelingsschat, nog vele, vele jaren, daar hopen we op. En een zondagsknuffel vanwege jou, Marie-Thrijs de Muiter, want zij is de beller van het volgende verzoekje. En we draaien speciaal voor Michael dit liedje hier van Gorky.

Verscheur me. Gorky, hij gaat voor de korte pijn blijkbaar met zijn lieve kleine piranha. Hoera staat hier. We zijn terug thuis van vakantie. 34 dagen Tenerife, maar het is niet slecht om terug in Herzelen te zijn. Groetjes aan de vrienden daar in de Arenstraat. Danny en Jenny, Luc en Lucrijs, Luc en Anne, Steven de Trooier, Mathieuke de Meijer, de zussen Martien en Nelly, Agnes Timmerman en zus Paula, de Etropal vrienden, de bus Madeliefjes en ook voor Betsy Moreel, Sosjan van der Straten, Lydia van Bokstal en Neten Schoddelieve. Een fijne zondag vanwege Anne-Marie en Werner. Spoedig herstel ook voor Jacqueline Versteels. Vanwege haar nicht Brigitte Versteels komt dit kaartje. En ik mag ook een fijne 91ste verjaardag wensen aan Agnès Bourgeois. Komende dinsdag viert ze haar verjaardag. Nu al een proficiat van Rita, Evelien en Nathalie Ponnet de Dekker. Groeten zijn er voor Goddelieve Nicole en Emilienne de Smet, Dirk de Kok en Rudy de Bruin, Olivia Baaiens, Nelly de Mezel en Nelly de Vuist, Steven de Trooier, Mathieuke de Meijer, Erna en Joël, Anjella en Christian, Lena en Drekeraas. Allemaal de groeten van Martien hier uit Herzelen. En ook zij doet dat met Engelbewaarder. Maar het is een beetje verdeeldheid in het kamp vandaag. Want alle groeten die ik ervoor lees, de ene wil nog eens de versie van Mieke horen en de andere van Marco Schuitmaker. We hebben gewoon lotje trek gedaan en het is Mieke geworden. Ja, kijk. Ik moet er ergens een knoop in doorhakken natuurlijk en iedereen blij maken kan niet, maar ik hoop dat je er mee kan van genieten.

0: Deze engelbewaarder ook voor Marleen Frederiks trouwens. Fijne zondag vanwege Martien de Kok. Ik heb dat daarnet misschien in de vlucht een beetje te snel verwoord. Maar het is wel degelijk vernoemd hoor. Geen paniek. Hey dag Els, heel graag een liedje voor de 35e verjaardag van onze zoon Benjamin Arousseau. Want hij was gisterenjarig. Liedje van Margriet Hermans, lekker blijven hangen. Met de groeten van Moeke en Vake.
1: Maandagochtend 6:30. Het is nog...

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair.
3: Ja, en twee dingen door elkaar, dat is een beetje te veel van het goede, want Clouseau moet nog even wachten hoor. We hebben hier een computer die last geeft van de warmte blijkbaar, maar dat komt allemaal in orde. Het verzoekplaatprogramma, dat draait nog tot 12 uur vanmiddag. En je had hem al een stukje gehoord, want we moeten inderdaad Clouseau met passie klaarzetten. Even kijken of dat ondertussen weer lukt. Ja, dat komt hier dik in de sacoche. Dus voilà, bij deze hebben we het liedje opnieuw voor jullie klaargezet. Heel graag een plaatje voor de 62ste verjaardag van Tante Anne. Zij was gisteren jarig, dat mag een liedje van Clouseau zijn. En vele groeten van Rita, Nathalie en Evelien. Hè? Tweede keer, goeie keer. Het is een van hun mooiste op tekstgebied dan toch. Clouseau uit 1995.

Hey, dag Els. Heel graag een liedje van Engelbert Humperdinck voor Christian uit Brussel, de vrienden uit de Arenstraat, Anne-Marie, Werner, Rita en René. Een fijne zondag aan alle luisteraars en aan de crew van de radio. En een dikke dankjewel van Jenny en Danny met alweer een puur romantisch plaatje, hoor. Amai zich op deze zondagochtend. Niet in slaap vallen, hè. Dat is ook niet de bedoeling. Straks gaan we er nog een beetje power in steken.

Je kreeg hem helemaal, deze Engelbert Humperdinck. Een liedje van Wiltura, Mooi het leven is mooi. Voor mijn broer Mathieu, dat we nog lang samen mogen zijn. Dat laat Willy de Meijer ons weten. Voor Nicole Tuipens en Marie-France, die het gezellig... Omdat het gezellig was woensdagnamiddag, zo is het, vanwege Marie-Thérèse Schoep. En een liedje van Wiltura voor de verjaardag van Ludgard de Kok. Zij was jarig op 3 oktober, gisteren dus, en is 71 geworden. Heel veel lieve groeten van Christian en Freddy, met ook daar dat plaatje van Wiltura bij.

Bertje van Christophe staat klaar voor Yvonne Gerardy. Gefeliciteerd met jouw 80ste verjaardag. We wensen jou nog vele mooie jaren, staat hier samen met jouw man Herman. Groetjes van Julienne en Veronique en een plaatje van Christophe in de radio. Nee, dat is niet Christophe Els. We moeten deze knop indrukken. Dat lijkt mij beter.

Christophe beleeft het allemaal opnieuw. Hey, dag Els. Ik wil een liedje aanvragen voor een jarige. Marie-José Parewijk viert haar verjaardag op 6 oktober. Ik wil haar nu al feliciteren. Vanwege Rita en Chris komt dit mailtje. Dankjewel en een fijne zondag. En als je tijd hebt, draai nog eens het liedje van Jan Smit en Gerard Joling. En dat is dit hier. Echte vrienden. Dat heb je nodig in het leven.

Voilà, je kreeg ze helemaal, Gerard Joling en Jan Smit. Voor Mathieuke de Meijer, een fijne zondag van Marie-Thérèse Schoep en van Herman. En voor mijn vrouwtje Betty Robrecht, omdat ze bedankt is, omdat ze altijd zo goed voor me zorgt. Ik wil haar dus daarvoor bedanken, staat hier met een mailtje van Bart Litaert. Hij is de aanvrager van dit liedje. Laura Lien op aanvraag. La, la, la.

Groetjes aan iedereen van het Radio Star Team staat hier. Aan Danny en Jenny, groetjes aan Luc en Anneke. Aan Patrick, een dikke zoen, dat is mijn lieverd, staat hier. En vooral een prettig weekend aan iedereen. Met de groeten van Frederik Marcel. En een plaatje, maar echt een hele zware golden oldie. Zwaar, maar dan wel romantisch natuurlijk. Deze van Ray Charles.

Ja, we kennen allemaal de versie van... hoe heet hem ook alweer? Help mij. Joe Cocker natuurlijk. Unchained My Heart. Maar dit was Ray Charles. Ivan Persoons, die was vrijdagjarig 61 is hij geworden. En het is zijn mama Jacqueline en dochter Joke en schoonzoon Jeroen. En kleindochtertje die een liedje vragen voor de jarige Ivan. En het is dit geworden.

Voor Willy de Meijer een spoedig herstel vanwege Mathieuke de Meijer. En voor Margriet van Lierde uit Borsbeke ook een spoedig herstel vanwege Marit Reis en Herman. De heemkring van Herzelen bestaat 25 jaar. We hebben het over de Hellebaard. Vorige zondag werd het najaarsprogramma gestart met een bijzonder gesmaakte verhalenwandeling. Vandaag vieren we ons bestaan met een feestmaaltijd. En 13 december, dan volgt er een leuke quiz in de Wattenfabriek. Voor alle leden en hun familie, voor de wandelaars op zondag, voor de feestbeesten vandaag en voor alle talrijke sympathisanten, heel graag een plaatje in de radio. Geniet er allen van, het wordt voorwaar een mooie zondag. Dat laat André Wijnendalen ons weten. Voor iedereen die de heemkundige kring lief is. Een liedje van Tom Jones. Er mocht wat schwung in zitten. En wel kijk, we kunnen dat zomaar realiseren.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. A la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. A la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op allacart.be.
5: Beleef jouw weekend.
6: Radio Star. We zijn bijna 11:30, dus we gaan een beetje tempo moeten steken, vrees ik, want anders gaan we er niet geraken. Nog snel onze jongste zus Amponet feliciteren met haar 62e verjaardag. Doe zo verder en verjaar zomaar verder. Dat is de wens en de boodschap van onkel John en tante Marie-Jeanne, zo is het. En dag Els, via deze weg de groeten aan Anne-Marie Goossens en Werner Houben, Vivian en Michel Raas, Martin de Kok en Rudy, Marie-Thérèse Schoep, Nelly de Vuist, Mathieu de Meijer, Herman Goossens, de marktploeg van Café de Warande in Haltert is dat en de collega's van de radio. Dit is dan weer een mailtje van Steven de Troyer.
7: Els Koppes, het verzoekprogramma.

bijna vergeten zeg, bijna vergeten dat ik ook vandaag weer kaartjes mag weggeven voor de modeshow. De modeshow gaat morgen door, hier in de Wattenfabriek van Herzelen. Een modeshow georganiseerd door het lokaal dienstencentrum het Rijkbos. Je bent dus welkom om de nieuwe collectie te komen aanschouwen. Dat is morgen namiddag om 14:00. En dat is in samenwerking met kleding Janitex, Ruka Shoe, Meiklokje en Optiek Nijs. Je betaalt normaal gezien of aan de inkom of je hebt al een kaartje gekocht. Maar ik mag er nog enkele gratis uitdelen. Als jij vrij bent morgen namiddag om 14:00 om hier naar de Wattenfabriek af te zakken en je wil een gratis kaartje, dan moet je heel snel bellen naar 053-63-05-62. We gaan snel wat namen noteren en Lotje Trek doen, want ik mag nog enkele kaartjes uitdelen. Dus het is aan de rappen, dat is zo in het leven. Voor Cindy van Wijmeers en Stefan de Bruiker, die op 19 september 50 jaar is geworden, een liedje in de radio van de familie van Wijmeers Balen, Lucien, Ilian, Marian, Koen en Chris. En dat mocht een Hollandse meezinger zijn, dus dat hebben we klaargezet. Ik draai hem ook voor Benjamin Arousseau, ter gelegenheid van zijn 35e verjaardag. Nog vele jaren van onkel Dree en tante Leen. En een liedje voor Annick, dat is Annick Peleman, die op 28 september jarig was. Ook voor haar een mooie verjaardag vanwege Luc en Lucrèce.

ambiance, feest in de tent. En in de woonkamer of waar je ook bent. Goedemiddag, Radio Star. Ik wil mijn buren uit de Arenstraat een fijne zondag wensen. Geniet ervan, maak er een toffe dag van. En natuurlijk ook aan de crew van de radio vele groeten. Dat laat Patrick ons weten. En voor de buren daar in de Arenstraat, ik noem ze nog graag even op, Danny en Jenny, Luc en Luc Rijs, Patrick en vriendin Frederik. Ook een fijne dag vanwege Luc en Anneke. Een heel ander genre, maar dat kan natuurlijk in het verzoekplaatprogramma. De Stones zitten in jouw radio.

Ja. Dag Els, heel graag een liedje voor de 35e verjaardag van Benjamin Arousseau. Hij was gisteren jarig. En dat mag een liedje van Bart Kuil zijn, vanwege Merita, Nathalie en Evelien. En voor de zussen Martien en Nelly de Meijer, Willy de Meijer en Christian Branswijk, Marie-Louise Fok en Marie-Louise Hoosens, Herman Hoosens en Marie-Thrijs Schoep, Martien de Kok en Rudy de Bruin, Steven de Troyer en alle medewerkers van de radio. Allemaal groeten vanwege Mathieuke de Meijer. Ondertussen is Geert Otte in de studio. Ja, dan is er wat lawaai, want Geert begroet iedereen uitbundig. Je hoort hem straks vanaf 12 uur in de radio.

Oelala. Bart Kael in een romantische bui. Groetjes aan Danny en het Hans vriendelijke team en de vrienden die ik daar heb leren kennen staat hier. Dat is bedoeld voor Danny erover. Voor mijn vrienden, dat laat Marleen Balen ons weten. Ze wil dat doen met een liedje van Danny erover. En ik draai het ook voor Annie François, dat is mijn vriendin. Heel veel beterschap gewenst en een fijne zondag vanwege Nicole Tuipens. Kijk, van Bart Kael naar Danny erover. Het is maar één klik op het computerprogramma hier.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
2: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
3: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
4: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
3: Kom, we gaan naar de Frietman.
2: Frietman, Frietman, Frietman.
4: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
2: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Discount Song,
6: de grootste drankenverkoper van Herzelen.
5: Discount Song,
6: als het echt vers moet zijn.
5: Discount Song, de prijzenbreker.
7: Je hoort van ons.
8: Radio Star.
7: Radio Star.
9: Ja, en het is ondertussen 10:50 en als je veel babbelt, dan heb je natuurlijk je volgende plaat niet klaargezet. Maar we gaan dat gewoon live doen en dan komt dat hier allemaal dik in de sacoche. Trouwens, als je nog een kaartje wil voor de modeshow, ik denk dat de laatste minuten nu ingaan. De modeshow gaat morgen door hier in de Wattenfabriek. Wie nog snel wil meedingen aan een of voor een kaartje, die moet zo snel mogelijk bellen naar 053-63-05-62. Dat is waar het om draait. Wat hebben we klaargezet? Het wordt een liedje van Herbert Verhagen. Speciaal op aanvraag voor jullie. Maar vooral voor mijn allerliefste Werner staat hier. Het was weer genieten op vakantie. En nu terug aan in huis of aan zee. We gaan er het beste van maken met de groeten van Anne-Marie. En veel sterkte ook en een spoedig herstel aan mijn schoonzus. Die we zeker eens komen bezoeken binnenkort. Maar maak er het beste van aan Christine. Is dat ook vanwege Werner, Anne-Marie. Petekind Pascal en ook van Paul Jolien en oogappel Milo de Brabander. Een song van Herbert Verhagen voor de vrienden Anne-Marie, Werner, Danny en Jenny Roggeman. En dit met de groeten van het team Christian Mertens. Dat is de man uit Borsbeek. En ondertussen zijn ze hier weer alles aan het verzetten. Foei! Maar het is dus Herbert Verhagen met Santa Lucia by Night. Dat zou het moeten worden.

Een liedje van Wiltura op aanvraag voor Gilbert van Bokstaal vanwege Betty en Lucien. Ze vraagt eigenlijk, de deur staat altijd voor je open aan. Maar ik ga het bij de meest aangevraagde hemelsblauw moeten droppen, want ja, we gaan richting 12 uur natuurlijk. Een gelukkige verjaardag aan Marie-José Paarewijk. Op 6 oktober viert ze haar 76ste verjaardag. En er zijn groeten van Freddy en Tanja en groetjes ook aan Omer Gossens. Voor Lucien de Klerk voor zijn verjaardag op 23 september een felicitatie van Madeleine van Bokstaal en Marie Trijs en Robert. En nog eentje voor Gilbert van Bokstaal, die op 2 oktober jarig was, vanwege meter Madeleine van Bokstaal en Marie Trijs en Robert. En tot slot een spoedig herstel voor Versteels Jacqueline, met de groeten van Felix en Mirjam, en met een plaatje in de radio. De voorlaatste voor vandaag. Straks nog een heel klein stukje line dance. Je krijgt 2 keer Tura na elkaar, dus het wordt een duootje vandaag.

Nog snel de kaartjes uitdelen voor de modeshow. Ik heb er 4 die nog weg mogen. Marie Trijs krijgt er 1. Goossens Anne-Marie, Nelly de Vuist en Martin Balen. Jullie worden verwacht morgen namiddag op in de Wattenfabriek hier. Om 14 uur begint het allemaal. De kaartjes liggen klaar aan de inkom. Dus het is de bedoeling dat je gewoon je naam doorheeft. En op die manier ergens een plaatsje zoekt in de goed gevulde zaal. Want dat zal het toch wel weer worden. Steven de Troyer en mijn ouders die krijgen en zijn ouders moet dat zijn, die krijgen de groeten van Marie-Thérèse Schoep en van Nelly de Vuist. Voor Betty van Bokstaal en haar broer een fijne zondag. Vanwege Marie-Thérèse komt dit ook. En een liedje voor Marie-Jean Ponnet. We wensen jou nog vele mooie jaren. Gooi maar eens de beentjes los. En de groeten van onkel Dree en tante Leen. En tot slot eentje voor de jarige Ivan Boussard. Vandaag wordt hij 64. Een felicitatie van Christian de Vuist, Bernard en David. En gezin, de familie Van Geit. Ook zij maken groeten over. Het wordt de laatste voor 12 uur. Je krijgt hem nog een heel klein stukje. En daarna, dan gaan we halfweg dit liedje de cadeautjes uitdelen. En dan is het aan Geert Otte. Dat komt hier dik in de sakosh deze namiddag.

Twee cadeautjes liggen op de plank. Een bon van Discount Song van 25 euro gaat naar Mathieuke de Meijer. Een plaatje voor zijn verjaardag was het van Willy. Dus Mathieu, jij krijgt de bon van 25 euro. En een bloemetje van Tuincentrum Goessens gaat naar een andere jarige. Dat is voor Marie-José Parewijk. Zij is blijkbaar jarig op 6 oktober, dus ook voor haar een cadeautje. Snel bellen naar onze studio als je kan. 053-63-05-62. Dan kunnen we jullie adresgegevens noteren. Geert Otte is al begonnen aan zijn line dance, maar gaat 2 uur lang leuke muziek in jouw radio droppen. Dus blijf vooral plakken bij Radio Star. En wij horen elkaar terug volgende week zondag om 10 uur hier bij Radio Star. Ik wens jou een

0: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur.

0: Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Goedemiddag.

De topjaren van deze dame waren toch wel de jaren 80 en de jaren 90. Madonna. En dit is uit 87, hè? La Isla Bonita. Ja, ze was ook afgelopen week op televisie. Je zag toch wel een hele speciale uitspraak. Ze zei, ja, het enige waar ik op kan tellen, dat zijn mijn vingers. Daar kan je natuurlijk alles bij voorstellen. Hè? Madonna, ja, niet tegenstaande is het toch een grote dame. En heel wat leuke en goede platen gemaakt. Ook een leuke dame is natuurlijk onze Els. Dankjewel Els voor de afgelopen 2 uur. Alle verzoekjes zijn de deur uit. En ja, nu nog de cadeautjes uitdelen. Hè. En dan is zij helemaal rond. En volgende week, zondag om 10 uur, is ze terug van de partij. Ja, we gaan straks overzicht van de hitparade. We gaan wat hebben nieuws even overlopen. Ik heb ook nog een gast na 13 uur. En natuurlijk heel wat muziek. Dat is het allerbelangrijkste.

Wat een vrouw eigenlijk wil, dat is toch wel een moeilijke vraag hoor. Ik ga er niet aan beginnen. Het kan van alles zijn. Wat zij wil, ja, dat is natuurlijk een nummer 1. Het is niet gelukt met dit nummer, maar ja, ze had toch wel 7 Grammys in die periode gewonnen. En maar liefst 33 nominaties voor die Grammys. En haar allereerste doorbraak was met haar debuutalbum Christina Aguilera. Aguilera, dat was dus eigenlijk gewoon haar naam gebruikt als album. En de rest is allemaal geschiedenis en verleden tijd. Verleden tijd is ook 1985 met Opus. Ja, op een of andere fuif. Of je weet wel, zo van die donkere thé dansants. Vroeger kwam je dat wel eens tegen op de dansvloer. En dan gewoon meedoen en meezingen en brullen met Opus.

0: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: We gaan eten
5: met een hart voor Herzelen. Hoor je zo elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kolenbloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
0: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt.

0: guess we're glamorous.
1: Ja, het waren toch wel grote schoenen om te vullen in 2007. Ja, nou ja, vullen. Natalia meets En Vogue. En En Vogue, ja, een groep die het levenslicht zag begin jaren 90. Ja, Californië. Ze komen uit Californië. En natuurlijk met Natalia erbij zat het toch wel een bescheiden hitje met deze glamorous Natalia en En Vogue hier bij Radio Star. Goedemiddag, zit u aan tafel, smakelijk eten. Het is 3 voor 1:30. Hartelijk welkom

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

dachten gewoon van Meteor en Babette. En 1 op een miljoen. Niet op een miljoen, maar wel op 30. Lang geleden de BRT top 30. Wie weet dat nog allemaal. Maar tot op de dag van vandaag is er nog altijd natuurlijk de ultra top 50. De singles top 50. We gaan die snel even overlopen. Op nummer 3 Sombre and My Body Isn't Ready. Die bleef daar gewoon hangen. Op nummer 2 Shakira en Burning Boy en Die Die. En op nummer 1 en dus gestegen van 2 naar 1. Deze Stella Lefty en Boston.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
4: Goedemiddag.

2002 met Mary J. Blige en The Family Affair. Waar gaat dit nummer over? Wel, eigenlijk, ja, onbezorgd feesten, je goed voelen op de dansvloer en je afsluiten voor negativiteit. Nou, dat is toch, ja, dat is toch een wereldboodschap, hè, van deze Mary J. Family Affair 2002. En we gaan naar de jaren 90. Ja, toen was ik wel geteld 20 jaar toen deze uitkwam. Wakefield en Saturday Night.

En zo bijna het eerste uur er al op zie je met Taylor Swift. En ja, gewoon over haarzelf, hè. Me. We gaan even kijken. Ja, toch wel heel wat problemen in Barcelona en omstreken. Want een Vlaming getuigt, 2 doden al bij zwaar noodweer. De auto's dreven gewoon rond. Dus bij het zware noodweer in de Spaanse regio Catalonië zijn 2 mensen om het leven gekomen. De uitzonderlijke hevige regenval veroorzaakte afgelopen nacht zware overstromingen en grote verkeersproblemen. Hè. Ja. We gaan er straks nog wat uitgebreid over verder praten. Maar eerst de man die ja, we kennen van Summer of 69. Oftewel Run to You. Was ook een grote hit van hem. Bryan Adams natuurlijk uit 2004. Open Roads.

ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnepr in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.

0: hoặc là mỗi melody chè, mỗi sample chè. Dun dun dun dun. Tina Turner and the Golden Eye. Was natuurlijk in 1995 voor de James Bond film met die titel, hè. Golden Eye. Geen Golden Eye bij me, maar wel een toffe mens. We gaan even kennis maken met Danny de Moor. Goedemiddag, Danny.
1: Dag Geert.
0: Dag Danny.
1: Blij vereerd te zijn.
0: Ja, ik ook in ieder geval. Ja, ik ook. Ik ben heel vereerd om jou hier te hebben, want je hebt natuurlijk wel wat radioervaring, al is het wel lang geleden, hè?
1: Ja, het is zeker 40 jaar geleden.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Drie jaar en een half.
0: Dan spreken we van de jaren 80. En het was, de mensen horen dat thuis. Je bent niet van Herzeel, hè?
1: Ik ben niet van Herzeel, ik ben van Gent. Ja, je kunt dat niet wegsteken, hè?
0: Dat kan je niet wegsteken, hè?
1: De radio waar ik op gedraaide, dat noemde je Radio Zeehaven. Zeer gekend in Gent.
0: Ja.
1: 13 uren op een week.
0: Amai.
1: Dat is al wat, hè.
0: Bestaat die radio nu nog?
1: Nee, die bestaat niet meer. Dat was in de tijd van de piraten.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Tijd van Veronica en dergelijke.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed, Danny, we gaan zo meteen zo wat zaken bespreken, hè. Ik wou je ook nog vragen, ben jij een vroege vogel? Ik bedoel, de zondagnamiddag, wat doe jij dan? Uitslapen of ben je toch wel altijd vroeg wakker?
1: Ja, ik moet alle dagen vroeg opstaan, want de verpleegster komt bij mij. Uh-huh, dus ja.
0: Dan moet je altijd vroeg opstaan, ja.
1: Altijd, maken dat ik klaar ben tegen 9 uur.
0: Uh-huh.
1: En tussen 9 en 11 komt dan de verpleegster af.
0: Ja.
1: En dan doet ze het nodige.
0: Dat is het noodzakelijke. Hè?
1: Het
0: dat
1: noodzakelijke,
0: is waar,
1: inderdaad.
0: Oké, Danny, kijk ze. Ik ben nogmaals zeer blij dat je er bent. We gaan een leuk programma maken. We gaan wat dingen bespreken. Hè. Ik had het daarnet ook over Barcelona. Daar weet jij heel veel van.
1: Mm-hmm.
0: Want je bent daar vroeger vaak geweest.
1: Inderdaad.
0: Ja, dus we gaan dat allemaal straks wel bespreken hier bij Radio Star. Met mijn compagnon dan. Hè.
1: Ja.
0: En route, noemen ze dat. Sidekick. Ook al.
1: Let's go.
0: Let's go. Met Danny de Moor hier bij Radio Star. Welkom. Het is inmiddels 7 over 1. Geworden met de Pasadena's.

0: Nee. Niemand gaat naar huis. Bent u thuis of in de wagen? Gewoon blijven luisteren naar deze radio met Sam Goris, Danny.
1: Ja.
0: Je wees me er terecht op. Heeft een nieuwe single. Ik wist het niet, maar ik heb het opgezocht. Klopt.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, eind september uitgebracht. Kijk omhoog.
1: Dat wil veel zeggen, hè.
0: Dat wil inderdaad veel zeggen, ja. Daar kan je alles bij voorstellen, hè.
1: Alles.
0: Sam Goris, ja, Rak, hè. Ik wou jou ook nog vragen, als je zo iemand, ja, een persoon mocht uitnodigen om zo even, want ik vind, Sam Goris, dat is zo'n kerel, als je daarmee aan de toog zit, ja, daar zou je gewoon een pint mee drinken en babbelen.
1: Ja.
0: Wie zou dat bij jou zijn, zo, van een bekende artiest? Moeilijke vraag.
1: Als bekende?
0: Ja.
1: Goh. Iemand die zeer joviaal is, dat is Christophe.
0: Hè. Ah ja, dat is juist.
1: Christophe.
0: Ja.
1: Dat is een zeer gemakkelijke man om mee te babbelen.
0: Ja. En zijn zus zou er ook mogen bij zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Al is het gewoon voor de schoonheid.
0: Voilà. Ja, daarnet, Danny, 40 jaar geleden radio gemaakt. Ik voel geen stress of spanning, dus moest het toch opkomen, doe gewoon je ogen dicht en denk dat je bij mij aan de toog zit.
1: Ja. Zo, goed. Allee, we zullen zeggen, santé. Hè.
0: Santé. Maar we gaan er bij cola, hè, natuurlijk.
1: Ja, het zal wel.
0: Goed, daarnet hadden we het er ook al over. Dat is iets helemaal anders nu. Toch wel ernstig. Ik las grote problemen, noodweer, al 2 doden in Spanje.
1: Ja.
0: Het gebeurt afgelopen jaren meer en meer. Je kent helaas, die streek goed.
1: Ja, helaas is dat ieder jaar hetzelfde in september.
0: Ja. Ik heb er ook eens geweest, inderdaad. We zaten in een winkel, we konden niet buiten. Het kan daar enorm met bakken uit de lucht neervallen. Hè.
1: Goh, wij stonden eens met een tent te kamperen. Dat was heel in het begin dat ik op reis ging met mijn vrouw. En dan komt de camping-eigenaar bij ons van... Je moet opruimen, want er komt regen af. En dat is hier altijd ernstig. Uh-huh. En wij lachen natuurlijk. Hoe ernstig kan nu regen zijn?
0: Ja.
1: Nee, want alles wat los staat, gaat weg. Maar... Ja, we hebben opgeruimd. We zijn weer naar huis gereden. En tegen dat we thuis waren, hoorden wij het nieuwsbericht.
0: Oei.
1: Dat in Alicante, in LC, dat was dan een dorpje in Alicante, een meter onder water stond.
0: Goh. Kijk.
1: Dus ja, en dat is in september altijd hetzelfde.
0: Ja, dit is de periode. Ja. Het zat al in het nieuws en ik heb hier ook een paar... Ja, het zijn echt apocalyptische foto's hier in een parking.
1: Ja.
0: Inderdaad, de wagens staan volledig onder.
1: Ja,
0: je houdt dat niet voor mogelijk. En het gaat enorm snel. Hè. Dus,
1: ik geef het eigenlijk een beetje... de oorzaak is eigenlijk dat in Spanje heb je weinig rioleringen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat water kan niet weg.
0: Kan niet altijd weg, ja.
1: En als het begint te regenen, komt het natuurlijk uit de bergen.
0: Ja. Droge ondergrond ook nog eens.
1: Voilà. Hard. Het staat beenhard. En dan heb je zulke problemen. Hè.
0: Ja. Goh. Laat ons hopen dat het niet erger wordt. Hè, want het is natuurlijk een streek waar vele Belgen ook zitten. Hè.
1: Bekend bij de Belgen,
0: de streek rond Alicante. Laat ons hopen dat het allemaal goed komt. Danny, iets anders. Een favoriete plaat ga ik niet zeggen, maar Shaking Stevens, dat is iets in mijn man die je wel ziet zitten. Hè.
1: Dat brengt beweging in nu. Ja.
0: Begin je dan zo mee te schuiven?
1: Laat ons zeggen, we beginnen te wippen op de stoel.
0: Oké. Met deze Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Goedemiddag, welkom bij Star.

0: De muziek zegt alles.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Huh? Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: Hey dames! Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.
7: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

0: Het waren al de eindjaren van Too Limited. 1998 en I Wanna Get Up. Danny, het was geen nummer 1 gids. Tiende positie met dit nummer, want je zei het is niet zo bekend, maar inderdaad, ja, het is niet echt bekend, maar ze hadden wel 3 nummer 1 hits. Twilight Zone was er één van. Dat zegt misschien wel iets. No Limit en ook nog The Real Thing.
1: Ja, No Limit, dat is het gekende.
0: Ja, No Limit, ja. Maar het begon eigenlijk, maar geen nummer 1 hit, dat was ook een tiende positie, Get Ready For This. Dat was de, het debuut singeltje van Too Limited. Ja,
1: oké. Okay.
0: Dat waren discotheektijden. Hè,
1: dan. Inderdaad.
0: ja.
1: Waar is de tijd?
0: Ja. We hebben hier al eens gekeken op HLN. Zo wat bizarre berichten. dit viel mij nu toch wel een beetje op. Sander 16 en vrienden vinden lijk in kanaal in Vrasenaren. Maar dat blijkt sekspop te zijn. We vrezen dat het echt een lichaam was. Ja, dat staat hier ook in HLN. Stel je dan voor, ja, er waren dan ook al hulpdiensten uitgerukt om de persoon in kwestie, die pop, eruit te halen.
1: Zullen grote ogen gekeken hebben.
0: Ja, reanimatie zou niet nodig geweest zijn.
1: Ik ken trouwens ook nog eens zo'n weetje.
0: Zeg eens.
1: Ken je Michel van den Bossen?
0: Van Haya? Van Haya.
1: Onderluik heb je een zoo. Ja. Een dierentuin. Nu, Haya had niet beter gevonden om klacht neer te leggen, omdat er daar een krokodil zat en die plaats was te klein.
0: Ja, voor dat dier, krap. Ja.
1: Wat blijkt? Het was een plaasterend krokodil.
0: Het was een plaasterend krokodil. ja, ik weet. Krokodillen kunnen heel stil blijven liggen, maar ik denk dat je toch wel het verschil kan zien. Hebben ze dan de ruimte groter gemaakt?
1: Nee. Ze hebben niet eens goed gelagen.
0: Ja, dat zal wel zijn. Dat doen wij ook. Nu ook. Hè. Ja. Maar ja, desalniettemin, Michel van den Bossen is wel een toffe P. Hè, maar misschien dat hij een glaasje te veel op, dat kan ook. Hè.
1: Ja, wie weet.
0: Maar ik weet dat hij eet geen vlees, maar alcohol, dat weet ik niet.
1: Nee, ik kan er ook niets over zeggen. Ik kan er me niet over uitspreken, ik zal het er zo zeggen.

0: The Other Side of Love van Yelzoo. We hadden het daarnet over Gaia. Hè. Danny, ik heb even opgezocht. Gaia sinds 1992 komt Gaia op voor dierenbelangen. Dat weten we allemaal. Ja, ja, en ja. Ijveren ze onafgebroken voor een steeds betere bescherming voor levende dieren, staat hier. Je had dat verhaal van die plaasteren.
1: Ja, het blijft een beetje hangen. Ja,
0: blijft een beetje hangen. Maar... voor alle duidelijkheid, het is natuurlijk een pracht van een organisatie. Hè, want levende dieren die pijn hebben en mensen die dierenmishandeling dat is natuurlijk niet...
1: Organisaties, gelijk, die moeten er zijn.
0: Ja, die moeten er zijn, ja, want de dieren zelf kunnen het natuurlijk niet doen. Dus dat is allemaal een heel goed initiatief. Ja. Weliswaar natuurlijk een grappig verhaal dat je daarnet vertelde. Hè. Dat is,
1: moest me van mijn tacht.
0: over de dieren gesproken. Ik heb hier even zitten snuisteren in onze database, waar tienduizenden nummers staan weliswaar. Ik heb iets gevonden van Savage Garden, 1999.
1: Zeg dat is al, dat is al lang, hè.
0: Dat is al een tijdje geleden. En het nummer heet The Animal Song, moet ik
1: eigenlijk
0: zeggen.
1: Het klinkt een beetje jungle-achtig.
0: Ja, het gaat over dieren. Ja, kijk. Alsjeblieft.
1: Dank u wel.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
3: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op à la carte.be.

0: Nieuwe single Camille en Nu dat je weg bent. En daarvoor, voor het reclameblok, hadden we nog Elvis Presley. Niet zijn grootste, zeker hè Danny?
1: Nee. Ja, kan het niet laten. Ik had toch een paar bekende nummers van hem noemen.
0: Doe maar.
1: Suspicious Mind van 1969. Een van zijn allergrootste comebacks. Ja. Can't Help Falling in Love.
0: Ook al een grote.
1: Ja, van 61. Ja. Eigenlijk een romantische ballade. Jailhouse Rock. Ja. Van 57.
0: Zeker.
1: Wie kent dat niet?
0: Ja, wie kent dat niet? Ja, ja.
1: Een energieke rock and roll klassieker is dat. Hè? Mm-hmm. Dan hebben we nog zijn doorbraak. Hound Dog.
0: Ah ja, dat is, zo is het allemaal begonnen.
1: Ja,
0: want je zei
1: daarnet,
0: Danny, en dat klopte. Hij is eigenlijk de laatste jaren van zijn leven heeft hij zijn grootste gids gemaakt.
1: Ja, spijtig genoeg wel. Ja, In zijn tijd dat hij begon verslaafd te worden en al, dan heeft hij eigenlijk zijn grootste hits gemaakt. Ja. Zijn grootste saus gebracht.
0: Ja.
1: Ik heb nog zo'n paar nummers. Always on my mind.
0: Ja.
1: Van 72, van 69 in de ghetto. Wie kent dat niet?
0: Ja, ja, inderdaad. En ook de versie van Wiltura. Want de man is ook enorm veel. Ja, de nummers zijn vaak gecoverd ook. Hè,
1: ja, man. Ja. Het waren covernummers eigenlijk. Wie wilde je dan niet zingen?
0: Ja.
1: Burning Love van 72. En wat dat eigenlijk een mega succes was, Heartbreak Hotel.
0: Heartbreak Hotel, ja.
1: Dat was een mega succes.
0: Ja. Ik moet niet vragen of je een fan bent, want je bent het. Hè.
1: Ja,
0: want soms vragen
1: mensen
0: wel eens, wie, als ze moeten kiezen tussen, je hebt een kamp van de Rolling Stones en je hebt een kamp van de Beatles.
1: Ja,
0: hè, dan
1: moeten
0: mensen ook soms zeggen, ja, toch meer dit, toch meer dat.
1: Ja.
0: Ja, bij Elvis Presley was dat niet het geval.
1: Nee. Je hebt Elvis Presley en dat is het.
0: Hè. Je was er voor of je was er tegen, maar ik denk dat de meesten er wel voor waren.
1: Ja, moest je weten hoeveel mensen dat er nog naar zijn graf gaan.
0: Tuurlijk, ja, inderdaad. Ja, dat is waar.
1: Het is echt een trekpleister.
0: Dat is ook de reden dat hij zo populair geworden is. Hè.
1: Ja,
0: Elvis Presley hadden we daarnet hier bij Radio Star. Een andere, toch wel, staat hier klaar, Danny. Dat is ook wel een kanjer van een... Ik moet eigenlijk zeggen, een zanger, maar ook een band natuurlijk.
1: Ja, het is meer een band, maar ja...
0: Hij heeft ook een paar nummers solo gebracht, hè?
1: Een paar prachtige nummers, hè.
0: Ja,
1: maar deze dat klaar staat, van 82, vind ik ook een goedje.
0: Ja, dat is waar.
1: Body language.
0: Ja. Vooral kijken naar mensen en kijken hoe ze zich gedragen.
1: Voilà.
0: Goeie tip.
1: Voilà. Straks heb ik nog een paar weetjes.
0: Oh, dat is goed. Ja, oké, dat is goed. We gaan dat straks even overlopen. Ik heb ook nog deze week een leuk covertje gehoord van Pump Up the Jam van Technotronic. Dat ken je wel, hè?
1: Ja, maar dan moet je mij eens laten horen.
0: Zometeen.

0: Laat de bas uit je boksen knallen. En wie kent dit nummer niet, Danny? We zijn er allemaal mee groot geworden.
1: Man.
0: Technotronic. Natuurlijk de originele versie. Dat was de versie van Black and Crown.
1: Dat is echt een goede versie.
0: Ja, het is een keer iets anders.
1: Ja, het is een keer iets anders
0: als het origineel. Dat zijn zo platen, Danny, waar je instant happy van wordt. Hè, als je dat zo
1: inderdaad.
0: Hoort.
1: Inderdaad.
0: Zijn er nummers die je zou kunnen... Ja, hoe moet ik het zeggen? Aan alle luisteraars van Radio Star zou kunnen opdragen zo. Goh, waar je van denkt van... voor alle luisteraars een moeilijke vraag, ik weet het.
1: Ja, kijk Geert. Dat zijn een beetje de naweeën van een DJ die een tijdje op de radio gezeten heeft. Mm-hmm. Je hebt niet echt een favoriet, want je bent eigenlijk een beetje verplicht om alles graag te horen.
0: Ja, snap het.
1: Maar mocht ik een plaat mogen noemeren... The Final Countdown van Europe.
0: Oh, ja, ja.
1: Dat is echt een nummer dat opgeeft en hoorde je vroeger in alle discotheken.
0: Ja, dat was iets dat heel vaak... Is dat ook iets dat je meezingt in de douche?
1: Ja. Als ik het hoor, zing ik
0: kan het mee. Me al voorstellen, zo met de bus zeep zo aan de mond.
1: Ja. Je mocht juist niet duwen, want anders heb je zeep in de mond.
0: inderdaad. Dan heb je een zeepsmoel. Zal ik het zeggen, Danny? Ja. Okay. Goed, we dragen ze op dus voor al onze lieve luisteraars van Radio Star.
1: Inderdaad.
0: Dat is een mooie baan.
1: Ja, voilà.
0: Europe. En dat met de Final Countdown.
1: De intro zelf al is fenomenaal.
0: Prachtig.

0: Shakira kwam op voor Afrika. Ooit al naartoe gereisd, Danny, Afrika?
1: Goh, dat is een beetje ver. Hè. Dat is een beetje ver. Hè.
0: Ja.
1: Het verste wat ik geweest ben, en ja, dat was Egypte.
0: Egypte? Ja, dat is Afrika.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Noord-Afrika, maar toch?
1: Fenomenaal. Ja. Fenomenaal land.
0: Ben je dan ook die piramiden allemaal gaan bezoeken?
1: Wel, ik ben tweemaal naar Egypte geweest. Hè? Dus eenmaal op hotel. Maar ik kwam zo niet aan mijn trekken. Je zag niet wat dat eigenlijk Egypte was.
0: Ah, ja.
1: Want Egypte is gekend van tempels, piramides, voilà. Sphinxen.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dus ja, ben terug naar het reisbureau gegaan. Dat uitgelegd. En ja, zeggen ze, dan hebben wij een aanrader voor u. En de aanrader was een Nijlcruise.
0: Een Nijlcruise, ah ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En die gaat echt langs tempels en sphinxen en dingen. Maar dan zie je de geschiedenis van...
0: Dan zie je het, hè. Ja, dan voel je het. Ja.
1: En ik moet zeggen, hoe dat ze die bouwwerken opgetrokken hebben...
0: Ja, machtig, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Allemaal handenarbeid.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Ik heb al zo wat documentaires gezien van die piramiden. Mm. Trouwens, Danny, van documentaires gesproken. De eerste zondag, ik heb de reden dat jij er zit, hè, je bent een herzelenaar.
1: Ja.
0: Nodig ik altijd graag iemand uit. En, de eerste zondag van december komt Peter Kremers hier langs. Ken je die?
1: Nee, dat zeg maar niks.
0: Dat is wel, ja, die man die heeft heel veel documentaires ingesproken voor de VRT. Je zal zeker die stem herkennen, 100%.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Hij woont hier ook in Herzelen. Dus ik nodig graag zo bekende, iets minder bekende en totaal onbekende Herzelenaren uit.
1: Misschien kom ik wel langs.
0: Aha, ja, voilà, altijd welkom. Hè. Ja. Ah, jij woont in Herzelen?
1: Ja.
0: Ja. Het is een leuke gemeente. Hè.
1: Ja.
0: Niet te druk.
1: Ik heb er een paar weetjes over.
0: Zeg eens.
1: Hè. Weet jij eigenlijk hoeveel inwoners dat Herzelen telt?
0: Ja, ik heb niets voorbereid. Hè, dus ik dacht zo, ik ga zeggen rond de 15.000, 20.000, zoiets.
1: Ah, wel. In 1990 waren dat er 15.558.
0: Ah, ja.
1: In 2025 waren dat er al 19.179.
0: Oh, dat was mijn getal.
1: Dus eigenlijk een groei van 23%.
0: Amai.
1: En van die 19.179, niet onbelangrijk, want die mensen worden soms langs de noeks gestoken, zijn er iets meer dan 800 zwaarzieke en invalide personen. Wat eigenlijk wel veel is.
0: Ja. Trouwens, MFL, een paar jaar geleden, hebben ook toch wel iets moois gedaan voor die mensen.
1: Ja. Ze hebben mij ook gekend, hè, met mijn ziektes. Idiopathische osteoporose. Een ziekte, dankzij mijn werk, moet ik spijtig genoeg zeggen. Vroeger met cyanide gewerkt, waar niks aan te doen is. Drie jaar geleden MS vastgesteld. En nu, een maand geleden, nonnek het suiker bij. Dus ja, we zijn goed bezig, hè.
0: Ja, weet je wat mij wel zo opvalt, Danny, dat je zo positief in het leven staat?
1: Je moet,
0: hè. Je hebt geen andere keuze.
1: Want in het begin van mijn ziekte zat ik in de zetel. Want ja, de dokter zei van, je moet oppassen, je moet stil zijn. Mm-hmm. Je moet blijven zitten, niet te veel bewegen. Ja, want je kunt zeer gemakkelijk breken.
0: Ja.
1: Maar dan ziet je echt achteruit gaan.
0: Kijk.
1: En ik zei tegen mijn eigen, ik moet er hieruit. Hè.
0: Ja.
1: En ja, dat zijn we van alles beginnen doen. Hè.
0: Wat je nu zegt, Danny, dat is voor heel wat mensen in Herzelen zo belangrijk.
1: Ik hoop het.
0: Dat ze niet moeten, ik weet het, je hebt natuurlijk de ziekte, daar kan je niet aan uit.
1: Nee. Je kan er niet naast kijken, ook naast je ziekte. Maar een goede raad kan al die mensen geven van, beweeg, kom buiten, praat met mensen, praat met mensen die dezelfde ziekten hebben.
0: Ja.
1: Het kan je goed doen.
0: Mooie woorden, Danny. Mooie woorden, ja. dat is heel mooi gezegd. En,
1: dat is graag gedaan.
0: Ja, maar je moet nog niet vertrekken. We zijn hier toch sowieso tot 15 uur bij Radio Star. Deze hier dan niet stond klaar en je zei meteen, dat is ook een goed nummer.
1: Ja, Los Lobos, godverdorie. Ja. Oh, wie kent dat niet?
0: Mooi.
1: Echte feestmuziek, hè.
0: Ja.

0: zondagnamiddag hier bij Radio Star. 18 over 2 en hier nog altijd bij mij radiomaker, al was het dan wel in Gent, Danny.
1: Ja.
0: Radiomaker.
1: Daar was ik trouwens gekend als Danny de Vries.
0: Ah, dat was Jan... Ja, Danny de Vries. Danny de Vries. Danny de Moor.
1: Laten we het daarbij houden.
0: Danny, daarnet hadden we de Wigfield. Wigbert, niet. Wigbert. Die werd eigenlijk opgemerkt. Ik wist dat niet. Het was de gitarist bij Jan de Wilde. Jan de Wilde ken je, hè?
1: Ja, dat zegt mij iets.
0: Van dit nummer hier, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: De eerste sneeuw van Jan de Wilde. Trouwens, hij woont hier niet ver in Aijem, hè?
1: Ah, ja. Kijk.
0: Ja.
1: De wereld is kleiner, zou ik zeggen.
0: Jij kent misschien eerder deze hier.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: Die is de hoogwagent, hè. Een klein stukje.
2: Ben die al te zot van spel, ik van gegeren busje, mooi blut open kan ik wel.
1: Vele Gentenaars zullen content zijn nu.
0: Ja, een klein stukje. Ja, het staat hier ook in onze database, dus het kan altijd. Hè. Walter de Buk was dat natuurlijk. En daarvoor dus Wigbert met de Ebbenhout Blues. Nu iets speciaals. Vandaag is mijn mama, dag op dag, vandaag 4 oktober, wordt zij 80 jaar. Hè?
1: Goh, een dikke proficiat voor je mama.
0: Ja. Ik heb daarnet bij Els ook al een plaatje aangevraagd van onze familie voor onze mama. En mijn mama was vroeger zo'n beetje stiekem verliefd op Bruce Springsteen. En vooral op het nummer I'm on Fire.
1: Goh.
0: Het was een B-nummer. Dat was een B-nummer, ik weet niet, van Dancing in the Dark of zoiets, maar het was een B-nummer. Ja. Tegen de wil van ons vader natuurlijk. Ze was een beetje verliefd op Bruce Springsteen. Ja.
1: Weet je dat Bruce Springsteen getrouwd geweest is in 1985 met Julian Phillips?
0: Dat wist ik niet.
1: Ja, en in 91, ja.
0: Ja.
1: Showbiz mannen moeten meer dan één keer trouwen met Patty... Xiafa overziet.
0: Ja, ik zag het al aankomen, dus een andere persoon dan.
1: Ja.
0: Maar hij is nog braaf gebleven of komen er nog?
1: Ik zie er niet zo direct, hè, maar ik kan misschien wel wat grote hits en klassiekers noemeren. Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA, Hungry Heart, The River, Streets of Philadelphia. I'm on Fire en Glory Days. Echt waar.
0: Het is ook een mooi nummer, dat is waar. Ja. Hij heeft er zoveel gemaakt. Hij heeft ook, het is al bijna meer dan 10 jaar geleden, denk ik, ook eens naar het Koning Boudewijn Stadion geweest.
1: Inderdaad.
0: Een tour door Europa.
1: Volledig uitverkocht.
0: By the way, doet even terzijde. Clouseau ook al bijna. He, 3 keer uitverkocht. Goh, straf toch, hè?
1: Dat is niet te doen, hè?
0: Een straf. Ik vind dat echt wel straf, ja.
1: Eerst de Afwasdoom en nu het Koning Boudewijn Stadium. Je moet het maar doen, vind ik.
0: Je moet het maar doen. En dat voor Belgische, Vlaamse artiesten. Ja. Zo 3 keer het... en kunnen er nog komen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, het zou wel. Goh, ik stel voor dat we misschien het populaire liefdeslied draaien, hè?
0: Van onze mama.
1: Ja, I'm on fire, hè?
0: Ja. Laat dus, maar misschien zal ze ook in vuur en vlam staan als ze dit hoort.
1: Wie weet.

0: voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
0: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.

0: Prachtig gewoon om helemaal stil van te worden, Danny, die domino.
1: Ja, ja, je ziet het, ik zit stil op mijn stoel.
0: Ja, ben stil zitten wel.
1: Ben er echt emotioneel van geworden.
0: Ja, ja.
1: Dus maar, een liedje, dat geeft iets. Hè.
0: Dat geeft iets. Ik zei wel stil worden, maar als radiopresentator is dat niet echt...
1: Nee, dat is geen must. Hè.
0: Nee, dat is geen must, zeker niet. We moeten toch de mensen wat informeren.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: we hadden het er net al over het Koning Boudewijn Stadion. Maar voor de mensen die nog geïnteresseerd zijn, de eerste, voor alle duidelijkheid, ik zei 3 concerten, dat klopt wel, maar de eerste 2 concerten die gaan door op 4 en 6 augustus, die zijn uitverkocht. Hè. Je kan je wel aanmelden voor de wachtlijst om als eerste kans te maken op de kaarten voor de derde show op zaterdag 7 augustus. Zie je het? Dus tickets zijn hiervoor te koop vanaf dinsdag 6 oktober... vanaf 12:30 voor de mensen op de wachtlijst. En de algemene verkoop start op woensdag 7 oktober. En het moet allemaal via Ticketmaster, want daar zijn ze toch heel duidelijk.
1: Het moet officieel gebeuren.
0: Voilà, koop je tickets enkel en alleen via de officiële website van Ticketmaster, want zij kunnen helaas de toegang niet garanderen als je dat op een andere manier zou gaan kopen.
1: Wist je, Geert, dat je het Koning Boudewijn Stadion 49.825 zitplaatsen heeft?
0: Dat wist ik niet, nee.
1: Dat is alleen voor voetbalwedstrijden, hè?
0: Ja.
1: Maar
0: voor
1: concerten en evenementen maken ze plaats voor 65.000 mensen.
0: Ja, dan komen er nog een pak bij. Natuurlijk, het deel van het podium zal wel een deel van de tribune zijn, maar dan nog, heel het plein kan vol.
1: Wat ik gezien heb, is dat het podium in de midden gaat komen.
0: Ja.
1: Dat is altijd een beetje een must geweest van Clouseau om op te treden in het midden van de zaal. Zodanig dat ze rondom.
0: De
1: mensen kunnen entertainen.
0: Voilà. En ook het stadion zelf. Je hebt het grasveld, maar daar rond is ook een Olympisch stadion. Je hebt dan ook nog eens de Olympische piste.
1: Het is...
0: Om en bij de 65.000 mensen.
1: Ja. Het is een experiment, hè, want wie zegt dat de akoestiek goed gaat zijn?
0: Ja, inderdaad. Daar zullen ze toch wel moeten goed op letten. Natuurlijk, die gaan niet over één nacht ijs.
1: Nee,
0: het zal wel
1: goed
0: soundchecked worden.
1: Ja, die hebben goede techniekers bij. Hè. Ja. Dus alles zal wel gecheckt worden.
0: Ja, dat zal wel inderdaad allemaal toch wel tot in de puntjes geregeld worden.
1: Inderdaad.
0: Dus voilà. Er is nog een derde concert bijgekomen.
1: Ik zou zeggen tegen de mensen, heb maar 65.000 plaatsen.
0: Ja.
1: Schrijf je in.
0: Ga ervoor, hè. Ga ervoor. Danny, we gaan even naar Groot-Brittannië. Een Britse groep die begon in de jaren 70. En dat trouwens met Brian Ferry en Brian Eno.
1: God.
0: Bekend als Roxy Music.
1: Ja, van 1980.
0: Ja, inderdaad.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.

0: Maroon 5. Ze kan heel mooi. Ik kan het zelf niet. Ik ga er niet aan beginnen. Ik ga het niet proberen goed te doen, Danny.
1: Het
0: gaat toch niet lukken. Nee, het gaat niet lukken. Ik ga het niet doen. Ja. Wat ik wel kan doen, is bijvoorbeeld dit gestart. Ik heb even van mijn collega Davy de Bruin even in zijn jingles gesnuisterd. Ja, want de volgende is toch wel iets om over te vertellen. Gonzi eraf.
1: Ja, er is veel over te vertellen. Hij is geboren in 1952 op 4 maart. Mm-hmm. Zijn geboorteplaats Turijn, Italië, kan niet anders. Wat heeft hij allemaal gedaan? Singer, songwriter, studiomuzikant, zanger, componist, muzikant. Zijn favoriete muziek was rock.
0: Ah, toch, ja.
1: Ja. Hij had een favoriet instrument. Dat was zijn gitaar.
0: Gitaar, hè.
1: En zijn zangstem, dat was een tenor.
0: Ja.
1: Hij is actief geworden in 1968. En ja, dan laat ik het even aan u over. Je hebt hier een single wel voor iets gedraaid.
0: Ik heb hem hier gekozen. Waarom? Ja, 1987 is de single. En dat was natuurlijk het jaar na de winst van Sandra Kim en J'aime la vie. Want het was, het was een nummer, heeft dat nummer gebracht samen met dus Raf, Humberto Tozzi. En Raf, ze deden mee dus in 1987 in Brussel. Ze kwamen dus de derde plaats.
1: De derde plaats met Gente di Mare.
0: Ja, Gente di Mare. Mooi liedje. 103 punten hadden ze toen. Dat was het jaar dat Mr. Johnny Loke won natuurlijk in België. Hè. Het was, Maar ze hebben dus niet gewonnen. Maar zijn zo van die nummers die bijblijven. En heel wat mensen denken dat ze dat dan toch gewonnen hebben. Soms is de derde en de vierde beter dan de eerste en de tweede. Dat gebeurt. Ja, beter. Bij manier van spreken. Hè?
1: Het werd trouwens een keer gecoverd. Niet echt gecoverd. Het werd nagezongen. Mm-hmm. In een televisieprogramma door Henk Spaan en Harry Vermegen. Mm-hmm. En dat televisieprogramma noemde we Verona.
0: Verona, ja.
1: Ja, en dat was als vertaling Ach, laat maar waar.
0: Oké.
1: Het is echt een vertaling,
0: van het nummer,
1: Ik denk dat het origineel beter zou
0: zijn. We gaan het track horen, Danny. Het gaat veel beter zijn, want dit is het origineel van Tozzi en Raf. We keren terug naar 1987.
1: Laat ons genieten.

0: Een boodschap die kan tellen. De wereld is van iedereen en dat is ook zo. Hè. Respect voor iedereen, dat is het allerbelangrijkste. Met de scene. Danny, als je naar de klok kijkt, het gaat enorm snel. Twee uren vliegen voorbij.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, wat duurt er het langst, denk je? 2 uren radio maken of 2 uren met een vinger boven een kaars?
1: Goh, ik denk dat het evenveel. Dit is een strikvraag.
0: Ja, maar het een gaat langer aanvoelen, natuurlijk. Ja. Het andere gaat langer aanvoelen, maar inderdaad, radio maken. Het gaat enorm snel. Het gaat heel snel. Eerst en vooral al mijn grote dank om aanwezig te zijn.
1: Het is echt graag gedaan. Het kribbelt terug. Dus ik hoop dat het mag terugkomen.
0: Want je hebt lang geen radio gemaakt, ik voel wel, je hebt geen microvrees, dus ik voel wel dat je dat... Het is altijd een soort microbe, hè?
1: Ja, dat is... Alleen dat is gelijk een mug die je steekt en je raakt er niet vanaf.
0: Je raakt er niet vanaf, nee. Ja. Inderdaad. Ik
1: ben echt blij dat het terugkomt.
0: Voilà, kijk, ja. Altijd welkom, hè. Altijd leuk om een collega te hebben. En die vooral ook toch wel goed op de hoogte is van muziek, want je hebt al heel wat weetjes hier eten in gestuurd.
1: Ja, ik heb nog iets.
0: Ja, heb je nog iets gevonden?
1: Ja, de volgende artiest.
0: Aha. Goh,
1: die is geboren in 4 april 1952, toen de woelige jaren in Belfast nog waren. Ja. Hij is overleden ondertussen 6 februari 2011. Is overleden in Estepona, waar dat al ligt. Ik weet het niet, maar ik denk dat het ergens...
0: Groot-Brittannië.
1: Ik denk dat het daar ergens is. In 1962 heeft zijn vader de mooiste cadeau gegeven wat dat een muzikant kan wensen. Dat is een akoestische gitaar van Framus. Mm-hmm. Die snaren staan zeer hard. Het is echt zeer moeilijk te bespelen. En ja...
0: Hij had toen al wel wat ervaring in die periode.
1: Ja. Bracht vooral country, rock en popmuziek uit. Was altijd gekleed in een korte broek.
0: Ja, dat was een paradepaardje. Nee?
1: Ja. Hij stond altijd recht of hij zat neer op een barkruk. En over wie hebben we het? Ja, over Gary Moore.
0: Wie
1: kent dat niet?
0: Ja, wie kent hem
1: niet?
0: In 1990, je kan het eens zijn of niet, maar zou het zijn grootste hit geweest hebben, Still Got the Blues for You?
1: Goh, ik denk van wel, want het is een liedje dat echt blijft hangen. Ja. En je hoort het regelmatig terug.
0: Ja, dat is waar. Dat komt
1: Laat ons daarmee eindigen.
0: We gaan daarmee in schoonheid eindigen.
1: Voilà.
0: Ziezo, Danny, we moeten allebei niet ver, want we wonen in Herzele.
1: Ik zou zeggen, bedankt Geert voor een
0: beetje. Jij bent bedankt.
1: En ik hoop op een verdere samenwerking.
0: Voilà, kijk, we gaan dat wel bespreken. En in ieder geval genieten ook van onze Gary Moore uit 1990. Nee. You Still Got the Blues for You. Voilà, een mooie... uitsmijter.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ja. Laat hem maar draaien.
0: Maak er nog een leuke zondag van. En beste luisteraars, graag tot een volgende keer. Hè?
1: Ja, van mij te wegen ook.

0: beste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow het Rijkbos in de Wattenfabriek.
5: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan 14 euro. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan 20 euro. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
6: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman, Frietman, Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. À la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de twee stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. À la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op allacart.be.
7: Enjoy the weekend.
8: Radio Star.
9: And you can dance. For inspiration.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend.

0: traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: De muziek zegt al.

0: keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, redden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
7: Enjoy the weekend.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Helaba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Jeannitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Jeannitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Jeannitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: Bij Doe Het Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe Het Zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe Het Zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe Het Zelf Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: Goedemiddag.

0: Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde.

0: Sophia. Samuel reageerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Goedemiddag.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
3: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
4: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
3: Kom, we gaan naar de frietman.
2: Frietman.
4: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De frietman is hier.
2: Lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
5: Het weekend was nog nooit zo leuk.
6: Je hoort van ons!
5: Radio Start.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Lucaschu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.

0: Discount Sonk, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig. Met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
2: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Kids in America, new wave nummer van de debuterende Kim Wilde toen in 1981. Ze haalde ook een nummer 1 notering in Amerika met haar versie van The Supremes, You Keep Me Hanging On. Kim Wilde, de opener van deze nieuwe muziekbeelden bij Star. En dit de komende 2 uurtjes, zondagavond 4 oktober. Met onder meer Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, and deze How Much Is the Fish? Here is the

Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965

0: hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring, onze troef. Onze BA-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@ba.be.
1: BA Interieur. Wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
2: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
5: Enjoy the weekend.

DOJ's met Backstabber, nummer van deze Amerikaanse soulgroep. Het werd uitgebracht op een gelijknamig album uit het hitjaar 1972. En nummer 3 in de Verenigde Staten hebben ze ermee bereikt. In ons België, in Wallonië, was het de nummer 42. En in de Nederlandse top 40 de nummer 11. En Queen komt eraan met Friends Will Be Friends. En deze... Angel of Harlem, you too.

0: Crystal Waters, ze moet nog gaan verjaren in november de 19e, wordt ze er 65. Hè. Een Amerikaanse zangeres, in 1991 scoorde zij een internationale hit met haar debuutsingle Gypsy Woman Sees a Homeless. En tot 1991 werkte Crystal als medewerkster van de FBI in Washington.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

De Tramps, we kennen ze onder meer van hun hit Disco Inferno. Shout, sing when the string of my heart. Wij draaiden deze van hen, genaamd The Night the Lights Went Out in New York City. Johan Vermiddag hadden we ook nog met Tinder U de Boucher, een van zijn gekendste nummertjes. We gaan naar de live versie luisteren van Peter Gabriel's Salisbury Hill.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Hey Labba! Dit weekend is het weekend van de klant. Daarom wil Janitex haar klanten extra verwennen met een geschenk en de aankopen worden dubbel op de klantenkaart gezet. Bovendien wordt er ook een aankoopbon van €50 verloot. Tot dit weekend? Janitex is ook open op zondag van 2 tot 5. Janitex, betaalbare kleding voor iedere leeftijd en gelegenheid.
4: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
5: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
6: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Judith, and you did not sign up for this. Je hebt er niet voor gekozen. En Judith heeft al een paar goede nummertjes uitgebracht. Een beetje in de country stijl. En dat was het eerste uurtje muziek. Straks beginnen we natuurlijk aan het tweede. Maar vooral we daar aan toe zijn, krijgen jullie onder meer nog de Cornels, Liam en deze You Get To Me Soul Sister. Graag tot straks hier bij

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beterhand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
2: Radio Star. Dick van Moorhem.

Zeven awards won ze op de MTV Video Music Awards laatst leden. Madonna was dat, de Queen of Pop, met Open Your Heart. De opener ook meteen voor dit tweede uurtje muziekbeelden bij Star. Meteor komt eraan met zijn nooduitgang. Hij is altijd daar op zoek naar. Maar eerst Way of the World

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: In het oude stationsgebouw van Herzelen, in de Stationsstraat, neem je niet alleen de trein, maar ook het juiste spoor richting de allerlekkerste koffie. A la carte, de bestemming voor koffie- en theeliefhebbers. Meer dan een koffieshop, ook een fijne plek voor ontbijt en lunch. En je kan er bovendien een van de 2 stijlvolle zaaltjes huren. Perfect voor een bijeenkomst, opleiding of workshop. A la carte verkoopt en installeert ook koffiemachines voor thuis of op kantoor, zodat iedereen kan genieten van de rijke aroma's van à la carte koffie. Mis de trein niet en ontdek de overheerlijke smaken van à la carte koffie in Herzelen. Meer info op alacarte.be.
3: Hey dames, Lokaal Dienstencentrum Het Rijkbos organiseert op maandag 5 oktober om 14 uur een modeshow in de Wattenfabriek te Herzelen. Deze modeshow is een samenwerking met Janitex, Rukashu, Meiklokje en Optiek Nijs. Kaarten verkrijgbaar bij Het Rijkbos, de deelnemende handelaars of aan de kassa. Iedereen welkom. Maandag 5 oktober om 14 uur, modeshow Het Rijkbos in de Wattenfabriek.

Uit dat gelijknamige album Nutbush City Limits, Ike en Tina Turner in 1973. Goed voor slechts een viertal weekjes in de Belgische hitparade, waarvan een 19e plaats als hoogste notering zij meekregen. En Richie en Poverty komen eraan. En deze Electric Avenue, Eddie Grant. Yeah.

Ja, ja, heel wat nummertjes heeft ze al op haar naam staan. Afkomstig uit haar album Jeannette uit 1993 was dit Jeannette Jackson. En whoops, nou slechts een viertal weekjes hit parade natuurlijk. En ken je deze nog? Hungry Heart van Blues Pop.

0: Karma, en dat was een nummer van de Engelse zangermuzikant en ex-Beatle John Lennon, uitgebracht als single op Apple Records in februari 1970. Dat was natuurlijk samen met Ono en de Plastic Ono Band. Goed voor de nummer 4 in de Vlaamse Ultra Top 50, nummer 7 in de Hilversum 3 Top 30 en in de Nederlandse Top 40 behaalde ze de nummer 9. Ja, en Rhythm Is Gonna Get You. Het gevoel gaat je inhalen. Hem. Gloria Estefan en de Miami Sounds Machine.
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe.
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salu daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA. Voor wonen zonder zorgen.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken. Kijk op de website voor de omleiding.
8: Radio Star. Dirk van Moorhe.

Arend Blommaert en Zoe Levi, ze staan er ondertussen een 21-tal weekjes al in de Vlaamse met tranen van hout. Hè. En ze waren ooit nummer 1. Hè. Ik heb één keer nog de jarigen voor deze 4e oktober. Luc Appermond is jarig, hij wordt er 77. En Paul-Alain Auguste Leclerc is jarig, oftewel beter gekend als Julien Clerc. Hè. 79 wordt hij vandaag en dat wordt er ook eentje van onze laatste nummertjes dat we te horen brengen op deze zondagavond 4 oktober. Straks is er nog Billy Joel met The Longest Time. Hier is de jarige Julien Clerc. Bedankt voor het luisteren en graag bij Leven en Welzijn. Tot volgende week.

0: van ons. Radio Star. Radio Star. Goedenavond.
1: Van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn,

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Beleef jouw weekend

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk. Feel the music. Radio Star.